0: Je zou het je gewoon eens kan ervaren. Kan ervaren.
1: Dortmund might be the best crowd in Germany. You're very nice. Yeah, man. Rough.